Ik ben een rentier, ik heb gratis, maar het vreugdstukte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat getrak, en smuk je